Bob Belula, Skinny Jim, Dashwar, Eddie Cochran auf Crash Records. Deze platten worden eingespeeld in Hollywood, LA, West Coast, Rockabilly Music, 1956, kurz voor zijn de grootste doorbroeg in 1957. Okay, van LA gaan we jetzt richting Fort Worth, Texas. Texas Rockabilly hebben we jetzt hier. Auf Cowtown Records van een producer John W. Stephenson. Rockabilly Fort Worth, Texas, hier is Gene Ray met Rock'n'Roll Fever. Bopping around.

My Blues Away. Dat was Clarence Gaiman Brown. Nou, snantje 156. Oké, de totale collector item sammelen rariteit. Heute in deze Racking 50 Sendung is een extreem seltene rariteit van Sue and her Elm Valley Boys. Ik heb geen eindige informatie gevonden van deze medel. Heust waarschijnlijk kwam ze uit West Virginia. Maar daar ben ik me niet 100% zeker. In ieder geval, die nächste platte single van hier wurde in een zeer beschränkte kleine auflage geprest damals. Sue and the Elm Valley Boys zijn we jetzt hier. Met West Virginia Boogie.

0: Jenny Lee.
1: Oh, Jenny Lee. Das waren Jan en Dean. De beginning, de aanvang van Amerikaanse surfmuziek aan de West Coast in Los Angeles 1958. Dat was alles nog wijd voor de tijd van de Beach Boys in die 60er jaren. Deze platte dateert uit 58, de aanvang van surf rock and roll. Oké, let's stir up now met rhythm and blues. Schau maar, harmonica fats en stir up!